0: mon daron. J'ai grandi dans le respect, dans l'acceptation. J'suis constamment en train de remettre.
1: J'ai van niets naar iets, maakte mes pieds par beats. Gingen van wier naar bier, en van achtrie naar hier. Nu al een jaar of vier, of misschien vijf, zoiets. En zo naar al mijn G's, représente plaats, plaats, leads.

gang, zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind, de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En scheurt het zand door mijn land, mijn platteland, mijn vlucht.